dagtaal vertel ik weer jou een liefdesverhaal. Twee mensen leer, twee harten versmelt, een liefde ontvlam. Een tweede keer ik vertel een verhaal van een koningse nood. Hij sterft van zijn liefde, want weggaan is dood. Moet niet weggaan, niet. Moet niet weggaan, niet.

Maar amtelijk wordt manke en kranke besteel. En prodeel krijg die wijze een sot. Want wat slecht is, is recht. En wat recht is, moet weg. En vijfjaarlijks stem